0: VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Drie uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
2: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boottik van de zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choynski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
3: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor boottik van de zandschulpen.
1: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22, morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
3: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
1: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Zien dat ik lekker
1: ga. Ik moet even op vakantie. Oh.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
4: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
3: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
5: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
3: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

stenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Voor jou en mij. Eén Vallei. Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek. Met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest. En zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie

Django Wagner brengt naar eigen zeggen de zomer tot leven met zijn nieuwe single Bachata Bailando. Liefde, passie en een heerlijke bachata ritme komen samen in dit zomerse nummer. Na de herhaling van vorige week zijn we weer live met Gezellig Hollands hier op Eén Vallei. En daarom ook een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Maar natuurlijk ook aan iedereen die verder buiten meeluistert. En wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Uw verzoekjes, reacties en opmerkingen zijn van harte welkom. We gaan luisteren naar een van de meest persoonlijke nummers van Leonie Meijer. In Ik verlies het van jou bezingt ze hoe liefde muren kan doorbreken en hoe overgave soms juist kracht betekent. Uit 2015, hier is Leonie Meijer met Ik verlies van jou.

0: Ja, het is vandaag 1 september en de meteorologische herfst is begonnen na een lange, hete, droge zomer. Vandaar dat ik nog even die zomernacht is de single van Mark Hollander draaide, uitgebracht op 29 mei 2026.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, het is tijd voor een echte nostalgische parel. Bob Scholten was jarenlang een van de populairste stemmen van Nederland. Hij wist als geen andere emotie in een lied te leggen. In Lieveling, ik hou alleen van jou horen we een verhaal over liefde, trouw en het verlangen naar een geliefde. Een klassieker uit 1952 die ook vandaag nog vele harten weet te raken.

0: Ja, we hoorden zojuist Tino Martin en Gerard Joling met Laat Mijn Leven. Het bijzondere aan dit duet is dat het twee van de grootste stemmen uit de Nederlandse muziek samenbracht. En de single verscheen in 2017 en werd een grote hit. Het nummer is een Nederlandse bewerking van het Italiaanse klassieker Il Mondo van Jimmy Fontana uit 1965.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en vandaag zetten we een echte grande dame van de Nederlandse muziek in het zonnetje, namelijk Wilke Alberti. Wilke Alberti werd op 3 februari 1945 in Amsterdam geboren als Willy Albertina Verbrugge. Muziek zat haar in het bloed, want ze is de dochter van de legendarische zanger Willy Alberti. En al op jonge leeftijd stond ze in de schijnwerpers. Op haar 11e maakte ze haar televisiedebuut en enkele jaren later nam ze haar eerste plaat op samen met haar vader. De grote doorbraak kwam in 1963 met het nummer Spiegelbeeld. Het lied werd een enorme hit en bereikte de eerste plaats in de hitparade en leverde haar een eigen gouden plaat op. Daarna volgden successen als De Winter Was Lang, Mijn Dagboek en Morgen Ben Ik de Bruid en vele andere klassiekers die inmiddels tot de Nederlandse muzikale erfgoed behoren. In de jaren 60 vormde Wilke Alberti met haar vader een geliefd duo op de Nederlandse televisie. Hun Avro zaterdagavondshows trokken een miljoenen publiek en maakten hen tot een van de bekendste televisiegezichten van het land. Maar Wilke was meer dan alleen een zangeres. Ze bleek ook een getalenteerd actrice. In 1970 vertolkte ze haar hoofdrol van Marleen Spaargaren in de televisieserie De Kleine Waarheid. Die rol leverde haar direct een gouden televisiering op. Later schitterde ze onder meer in de film Rode Sien, waarvan het lied telkens weer uitgroeide tot een van haar meest geliefde nummers. Na een periode waarin haar gezin centraal stond, maakte Wilke in de jaren 80 een succesvolle comeback met de nummers als Samen Zijn, wist ze opnieuw een groot publiek te raken. Ook bleef ze actief in de televisietheater en speciale projecten voor jong en oud. In 1994 vertegenwoordigde ze Nederland op het Eurovisie Songfestival met het lied Waar is de zon? En daarna zette ze zich in voor goede doelen via de Wilke Alberti Foundation, waarmee zij het welzijn van oudere kinderen en zorginstellingen ondersteunt. Voor haar maatschappelijke betrokkenheid ontving zij onder andere de Major Bossartprijs. Met de carrière die inmiddels meer dan 6 decennia omspant, is Wilke Alberti uitgegroeid tot een van de meest geliefde artiesten van Nederland. Haar warme stem, haar oprechte uitstraling en haar tijdloze repertoire zorgen ervoor dat haar muziek generaties blijft verbinden. Ik vond het heel moeilijk om nou nummers voor haar uit te zoeken, maar ik heb eerlijk gezegd 2 nummers uitgezocht die ik persoonlijk echt wel heel leuk vond. Want we starten zo met Het Oude Huis uit 1980 en daarna Het Wijnfeest uit 1993. Hier is Wilke Alberti.

keizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: En het wordt tijd voor een glimlach en een flinke dosis herkenning. We gaan luisteren naar Toon Hermans, een van de grootste cabaretiers en entertainers die Nederland ooit heeft gekend. Met zijn warme humor en zijn scherpe observaties en zijn unieke vertelstijl wist Toon Hermans generaties Nederlanders te vermaken. In spelletjes en televisiereclames neemt hij op geestige wijze alledaagse zaken onder de loep, zoals alleen Toon dat kon. Maakt hij van herkenbare situaties een humoristisch verhaal waar je zelf om moet lachen. Luister mee naar Toon Hermans met spelletjes en televisiereclames.
2: Ja, we hadden niks, hè? We hadden niks. Hè? Helemaal niks. Kijk, de kinderen van deze tijd die hebben van alles, hè? Die hebben televisie. Ja, hadden wij helemaal niet. Ik sta zo te klooien met mijn ganzenboord. Vond je het wat, een ganzenboord? Heb je het nog meegemaakt, ganzenboord? Voor niks. Put in, put uit. Ja. In de put, uit de put. Zetten we te klooien met die dobbelstenen, weet je wel. En wat er van die slechte dobbelstenen. Die witte dingetjes waren eraf, weet je wel. Dus je kon gooien wat je wou, maakte er een gedenkte verschil. En hadden we dat spelletje, van, hoe heet dat spelletje met die hoedjes. Hoe heet dat? Ken je dat? Hoe? Hoedje wip, hoedje wip. Gij uit. Die verlogen door de hele kamer, die dingen. Hoedje wip, dat bestaat ook niet meer. Bestaat niet meer. Ja, wip wel, maar bij hoedje bestaat niet meer. Nee, dat was allemaal behelpen, hè. Maar tegenwoordig hebben de kinderen, die hebben televisie, hè. En die zitten daar helemaal vol van, hè. Vol van de televisie. Hè? Van de week was er een jongetje bij ons thuis, was 5 jaar. Hè? En toen stond er een foto van de koningin in de krant. Toen zeg ik tegen dat jongetje, kijk eens Jantje, dit is de koningin van Nederland. Toen zit je van Nederland 1 of van Nederland 2. Vind ik het een beetje treurig. Vind je niet? Kijk, dat kon mij vroeger niet gebeuren natuurlijk. Nee, maar weet je wat ik... Kijk, vanavond hebben we televisie hier. Hè? Ik mag het misschien wel eens zeggen. Kijk, ik hou er niet zo van. Ik hou meer van dit theater. Hè? Levende mensen zien en zo. Maar toch laten we het een keertje opnemen. Maar weet je, als ik thuis zit te kijken naar dat ding, dan denk ik, ja, er zijn prachtige dingen. Hè? Maar er zijn ook dingen die zijn niet om aan te zien. Hè? Infantiele dingen. Hè? En weet je wat ik zo stom vind? Die reclames. Ja, daar kan ik me over opwinden. Dat vind ik wel zoiets lulligs. Hè? Zitten daar 10 miljoen volwassen mensen naar een lila koe te kijken of zoiets. Ja, maar mensen, dat is toch te zot? Dat is toch te gek voor woorden? En niemand zegt wat. Wat moet die koe? Niemand zegt wat. Schilderen dat beest gewoon lila en zo laten ze het. Dat is niet... Of dat kattenbrood. Kijk die reclame van het kattenbrood? Dat vind ik toch ook bij de beesten af, zeg. Dat brood, dat heet dan miauw. En dan laten ze een kat zien op de buis. En dan zegt die kat, die zegt opeens miauw. Heet gezien? En dan zegt die vent, de kat vraagt er zelf om. Nou, dat vind ik toch bij het achterlijke afzicht. Dat vind ik toch... De kat vraagt er zelf, is toch waanzin. Die kat die doet geen bek open. Ze weet veel. Toen ze voor de camera zat, toen hebben ze haar op de teen getrapt. Dus had ze nog niks gezegd. Mensen, ik kan me daarover opwinden. En weet je waarom ik me opwind? Het is ook niet waar. Er zit zoveel onwaarheid in die dingen. En je moet de waarheid vast zien te houden. We zijn al zoveel waarheden kwijt. Kijk, en als je de kleine waarheid verliest, verlies je de grote waarheid ook. Begin met kleine beetjes. Ik kan er niet tegen. Het wordt je opgedrongen. C en A is toch voordeliger. Dan wie? Als je het weet, mag je het zeggen. Het is allemaal onzin. Opgeblaasd is niet waar. Hoe heet dat ander? De Bijenkorf heeft het. Ja. Wat hebben ze

0: Zit er twee gelijk, hè? Binnen twee. Ja. Ja. Ik had het over die reclame, dat opdringen van dingen. Hè? Vanavond rij ik hierheen, mensen. Ik rijd naar Scheveningen. En er rijdt een bestelautootje voor me, zeg. En ik rijd daar zo achter, zeker 5 minuten. Ik kon er niet langs. En er staat achterop geschreven, J. de Wit, uw slager. Dat is niet waar. Absoluut niet waar. Ik ken die hele De Wit niet. Ik ken die hele man. Mijn slager is de haas. Ja. Dat hoor ik zo van de kinderen. Dan krijg ik een biefstuk. Dan zeggen ze, pa, dit is een biefstuk van de haas. Ja.
1: Is één vallei.

0: weet niet. Ja, dat waren de Wannabes samen met Johnny Valentino met Lekker Shaken. Deze vrolijke samenwerking ontstond eigenlijk heel spontaan voor een theatershow van de Wannabes waarin Johnny Valentino als gast zou optreden. De klik was zo groot dat werd besloten het nummer ook als single uit te brengen. Het resultaat? Een frisse, nostalgische plaat met een lekkere rock and roll sound en volop meezingplezier. De single verscheen in augustus 2026.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan ruimte maken voor de warme klanken van de accordeon van Johnny Verwij. Hij weet liefhebbers van het genre te raken met sfeervolle en herkenbare melodieën. Met Blue Spinny's Eyes geeft hij zijn eigen accordeon-invulling aan deze bekende klassieker. Het nummer verscheen in 2021. Hier is Johnny Verwij met Blue Spinny's Eyes.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken die ze breken op de grond.

0: Dat was Roxanne Hazes met Vang je mij. Met deze single laat Roxanne een kwetsbare en persoonlijke kant van zichzelf zien. Vang je mij verscheen in 2026 als voorloper van haar album Tranen in de Giftshop. En werd geschreven door Roxanne Hazes zelf en Gilbert Giolio en Alex van der Zouwen.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en van persoonlijke gevoelens gaan we naar een heerlijke feestelijke sfeer. Patrick Foos uit het Groningse Leens bracht in augustus 2026 zijn single Griekse Melodie uit. Voor Patrick heeft dit nummer een bijzondere betekenis, want het was namelijk het lied dat hij ooit zong tijdens zijn allereerste optreden. Jaren later besloot hij de bekende hit van Stef Ekkel nieuw leven in te blazen met een eigen tijdse en feestelijke uitvoering. Hier is Patrick Foos met Griekse Melodie.

Ja, dat was Danny Vroeger, inderdaad, de zoon van, met het nummer Kleine Jongens Worden Groot. En met dit gevoelige nummer bezingt Danny Vroeger een onderwerp dat veel ouders zullen herkennen. Kinderen die opgroeien hun eigen weg kiezen en stap voor stap volwassen worden. Een lied vol trots, liefde en mooie herinneringen aan die tijd die zo snel voorbij gaat. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen, reacties en verzoekjes zijn altijd welkom. En je kunt daarvoor mailen naar gezellighollands@eenvallei.nl. Heeft u een uitzending gemist of wilt u het programma nog een keer rustig terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is Gezellig Hollands terug te horen via de website van Zon Eenvallei onder het kopje Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur staat er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Spekley. En we sluiten af met een lied dat een positieve boodschap met zich meebrengt. Soms heb je een nummer nodig dat je eraan herinnert dat na moeilijke tijden altijd weer betere momenten komen. Dat is precies waar de dijk over zingt in Alles Komt Goed. Bedankt voor het luisteren, een fijne week gewenst, zorg goed voor elkaar en graag tot de volgende week bij een nieuwe uitzending van Gezellig Hollands. En hier is de dijk met Alles Komt Goed.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, er trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Madonna en Like a Virgin. Vervolgens hoorden we Ultrafox met Dancing with Tears in My Eyes. En daarna was het de beurt aan DJ Jürgen met Higher and Higher. Vervolgens hoorden we Belinda Carlisle met Circle in the Sand. En daarna was het de beurt aan The Good Old Prince met Purple Rain. Daarna hoorden we Sheena Easton met Eternity. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vleugje Trance. En Andrew Rail met 50-50 Santa. Samenstelling Adrie Speckley. Volgende week om deze tijd is er weer een nieuwe 12 inch. Graag tot dan.

0: Nieuws van 7 uur.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barrère werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Star Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance X op 1 Vallei.

0: Toen was het rekening stil.
1: Dan was het opeens heel erg stil.
0: Ja, maar...
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, heren. Zullen we het dan maar even officieel afkondigen zoals het hoort? Dan gaan we gewoon even zo doen, let op. Zo. Zo, nu zijn we er weer wel. Met een stukje muziek. Dan gaan we er gewoon even lekker overheen praten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En hij is er weer bij hoor, onze Mike. Goedenavond jongen.
2: Goeie vakantie man.
0: Ja, goede vakantie gehad.
3: Oh, 100%.
0: Ja?
3: Lekker vakantie, een paar weken zonder jullie.
2: Dat was ook heel lekker zeker.
3: Dat doet iedereen wel goed.
0: Ik wou net vragen, heb je ons nog gemist? Maar daar weten we het antwoord nu al op.
2: Ja, nee. vraag maar niet, is beter denk ik.
0: Nee,
3: ik vind het weer leuk om er weer te zijn. Dus,
0: oh, toch wel?
3: Ja.
0: Nou, dat is goed om te horen.
2: Vind je ook niet dat hij helemaal zo'n post-vakantie glow-up heeft?
0: Hij ziet er wel een stuk relaxter uit, ja.
2: Ja.
0: Dat
2: wel.
0: Eens
2: kijken hoe lang dat blijft nu hij weer in de studio zit.
0: Ja, maar weet je wat ook goede nieuws is?
2: Nou?
0: Je hebt je stem weer terug.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad.
0: Ja, want ik had jou gisteren nog aan de telefoon en toen klonk het toch nog heel anders.
2: Ja, maar het heeft echt ups en downs, hoor. Ik moet wel zeggen, vandaag is echt het beste sinds het weekend geweest. Even voor de mensen thuis. Als je vorige week geluisterd hebt, helemaal aan het begin van de uitzending... Dan heb je mij...
0: Joshua.
2: Ja, dan heb je mij één woord of zo proberen horen te zeggen. En voor de rest hoorde je eigenlijk alleen maar op, zeg maar. Ik had een beginnende, ja, ik denk soort van keelontsteking of zo. Toen voelde ik me op zich nog wel prima. In het weekend lag ik met hoge koorts op bed. Dus toen voelde ik me iets minder prima. En inmiddels gaat het eigenlijk wel weer redelijk... En ben ik weer zo goed als beter. Maar ik klink vooral beter en dat is ook wel fijn.
0: Nou ja,
2: kan ik weer praten op de radio.
0: Dat is voor radio wel toch wel handig, denk ik.
2: Ja, als je geen stem hebt en je bent radioman, dan wordt je werk knap lastig.
0: Ja. Maar goed, we zijn weer compleet.
2: Zeker.
0: Dat betekent dat we nu ons eigen gaan voorbereiden op de aankomende weken die gaan komen. En daar gaan we vanavond uitgebreid over hebben wat er allemaal gaat gebeuren, hoe het gaat gebeuren. Dus daarover volgt nog veel meer. Verder hebben we nog een nieuwtje over de mixmarathon die we wekelijks uitzenden. Dus alle reden om gewoon lekker te blijven luisteren naar Dance Experience vanavond. Want we hebben heel veel nieuwtjes voor de aankomende tijd. Dus en natuurlijk vooral lekkere muziek. Want vorige week zaten we nog in de muziek van het heden. En vandaag zitten we vooral in de muziek van het verleden. Dus
2: mooi gezegd.
0: Ja, hè? Lekker blijven luisteren.
4: Dit is Dance X met Ab, Joshua en Mike op één vallei.

0: Lekkere plaat, Sly Fox, Let's Go All The Way. En het leukere van vanavond is dat het gewoon echt lange uitvoeringen zijn.
1: Nou, dat is meestal wel bij de programma, nou, toch?
0: Vorige week niet.
1: Afgelopen week? Nee, vorige week niet, nee.
0: Nee, toen waren de extended versions waren we al blij over de 3 minuten 30 haalden.
1: Ja, dat is inderdaad hoe dat tegenwoordig helaas gaat. Maar we doen ons best bij dit programma. Als er een lange versie is, dan krijg je die.
0: Ja, daarom. En, ja.
1: Wat we eigenlijk proberen te zeggen is dat we het onszelf zo makkelijk mogelijk proberen te maken. Maar dat klinkt minder leuk.
0: Ja, is dat het?
1: Ja, langere nummers is minder werk. Hè?
0: Ja, meer hoe je muziek en minder slecht gepraat.
1: Exact.
0: Dat bedoel ik.
2: Ja, of maar, juist wel extra lang.
0: Ja, maar heren, we hebben straks na 8:30 mogen we hem weer draaien. Hebben we weer een heerlijke primeur van DJ Cees.
1: Lekker, lekker.
0: Ja, en we zijn niet het eerste radiostation die je mogen draaien. Maar we zijn wel het eerste radiostation die hem in de ether mogen draaien.
1: Nou, dus je moet toch creatieve manieren verzinnen om het uniek te maken. Hè? Dus.
0: Nou ja, dat hebben we alweer gedaan.
2: Maken dus. Wij het niet uniek? Maakt het ongezouten mening van Joshua het niet uniek?
0: Ja, dat sowieso. Want ik denk dat er weinig mensen zo'n ongezouten mening hebben als Joshua.
1: Ik weet. Het begint nu wel een beetje een negatieve connotatie te krijgen, vind ik eigenlijk.
0: Oh, toch wel.
1: Maar of moet ik dat niet zo zien?
2: Nee, dat moet je niet.
1: Nee, oh, nee? Oké, ja, nee. Als jullie het zeggen, dan zal ik dat niet doen.
2: Nou, gelukkig weet het zelf wel dat het altijd negatief is. Dus.
0: Nee, je geeft altijd een eerlijke mening.
1: Zeker. Ik wel.
0: En iets meer als dat kun je niet doen, toch?
1: Ja, kijk, weet je, als ik altijd eerlijk ben en ik zeg iets positiefs, dan weet je in ieder geval dat het gemeend is.
0: Nou, daarom. Ja. Dus, en daar gaat het toch om.
1: En als je me dan nooit iets positiefs hoort zeggen, ja, wordt gewoon beter. Nee, dat is flauw, dat is flauw.
0: Dat is. Hé, maar zullen we gewoon lekker muziek draaien? Verstandiger denken.
1: Helemaal goed.
0: Nou, gaan we dat doen. Met een heerlijke, lekkere plaat van Kaja Gugu. En op dit moment hoorde je van dit nummer wat je nu hoort, hoor je allerlei versies voorbij komen. Maar dit is het origineel. Too Shy. En wat ik nog even kwijt wil is dat onze vrienden van het radioprogramma Appassionata, die zijn op dit moment heel druk bezig om ons jinglepakket een beetje uit te breiden. We hebben er al een aantal mogen ontvangen. Die zul je ook al in deze uitzending voorbij hebben horen komen, denk ik.
1: Dat is de zwoele stem die je af en toe jingle hoort.
0: Maar er komt nog een heel pakket aan. Dus binnenkort wordt het alleen nog maar lekkerder, zwoeler en lekkerder hier bij Dance Experience.

0: En daar was die.
1: Ja, dan heb je nog die fade-out.
2: Ja, dat is lekker van lange nummers. Je luikt lekker lang uitlopen, zeg maar. Dus lekker hoor. Toch. Vond je van dit nummer, Josh?
3: Ja, deze ken ik gewoon.
2: Ja, maar wat vond je ervan?
3: Ja, prima.
2: Prima nummer. Nou, dat is mooi om te horen.
3: Ja, ik dacht heel even... door iets wat jij net zei, maar ik weet eigenlijk ook nu niet echt meer wat je zei. Dat jij iets van Radio Gaga of zo ging
2: draaien. Nee, dat niet.
3: Ik dacht dat jij...
2: Ik zei alleen, tegenwoordig op de radio hoor je van deze uitvoering hoor je allerlei versies voorbij komen. Van geremixte, geredite nummers, zeg maar.
3: Zijn het echt niet iets van de woorden van Gaga, Google of zo?
2: Nee,
3: iets?
2: Helemaal niet. Nee.
3: Oh ja, ik dacht dat je dat zei. Dus ik dacht, oh, dat nummer. Maar het was niet dat nummer.
2: Nee, dat niet.
3: Daar ben ik eigenlijk ook wel blij mee.
2: Want?
3: Nou ja, een van mijn meest controversiële muziekmeningen... en er zijn echt mensen die me hier heel extreem lelijk voor hebben aangekeken... is dat ik Queen echt grafmuziek vind.
2: Ja?
3: Er is echt, denk ik, bijna... geen muziek die ik slechter vind dan Queen. En dit is echt een take, zeg maar. Dit is iets, daar gaan heel veel mensen...
2: Ik voel een themaavond Queen aankomen... om te kijken welke nummers je dan wel goed vindt van Queen.
3: Succes. Ik heb oprecht in mijn hele leven nog geen één Queen-nummer gehoord... waar ik niet een hekel aan had. En dat meen ik oprecht.
2: Ja?
3: Ja, misschien de enige uitzondering is... maar dat is dan vooral leuk als je op een festival staat of zo... en iets van... en dan gaat iedereen zo met zijn handen zo klap, klap, bom, weet je wel. Maar dat is cool, weet je wel. Maar dan sta je echt met een hele menigte zo klap, klap, boom. Klap, klap, boom. Dat is cool. Maar voor de rest, dat nummer zelf vind ik eigenlijk ook niet echt heel leuk of zo. Dus ik ben echt een Queen-hater. Ik kan het gewoon... ja, kijk, weet je, dat mag je vinden. Het boeit me geen reet. Ik vind het echt gaaf muziek. Bohemian Rhapsody. Ik snap echt niet dat mensen dat het beste nummer aller tijden noemen. Ik vind het echt een gaaf nummer. Ja.
2: Ja. Ja, dat kan.
3: Ja, er zullen denk ik echt nu luisteraars zijn die denken van... wat is jouw adres? Want dan kom ik je vanavond even bezoeken.
2: Voor die mensen hebben we dit. Asking for Joshua's unsalted opinion.
3: Ja, dit is dus wel een beetje, zeg maar, na het feit. Maar ik vind Queen dus echt een beetje gaf muziek.
2: Ja, maar ik wist ook niet dat je zo uitgebreid je mening ging zeggen.
3: Ja, nee, snap ik. Maar je kunt niet zeggen, ik vind Queen gaf muziek... zonder daarna echt een hele dialoog te starten. Want mensen die gaan meestal niet zo goed op die uitspraken. Ik vraag me af, Sean, als je luistert, trouwe luisteraar, dan... ik ben heel benieuwd wat jij van die uitspraak vindt.
2: Queen is heerlijk. Twee fans hier.
3: Ja, jij en Mike? Of,
2: Nee, dat is de antwoord van Sean.
3: Oh.
2: Ja,
3: oh.
2: Ja jongen. Die zijn zo snel, jongen. Ja,
3: jij bent meer up-to-date dan ik. Ik heb het helemaal nog niet gezien, joh.
2: Ja, jij durft gewoon niet te kijken, nou.
3: Nou, waar stuurt hij dat dan? Niet in WhatsApp?
2: Nee, gewoon privé naar mij.
3: Ja, kijk, daar heb je het al. Ja. Ik denk van, ik krijg helemaal geen bericht.
2: Hij negeert jou gewoon.
3: Ja, snap ik. Ja, zou ik ook doen na die uitspraken.
2: Zullen we gewoon lekkere muziek gaan draaien? Misschien verstandiger.
3: Helemaal goed.
4: Dance Experience.
2: Zo, we gaan een klein beetje up-tempo. Want we begonnen lekker slow. Zoals dat heet in BPM-termen. Tempo gaat een beetje op richting de 120 BPM. Dit is The Gibson Brothers, Cuba.

0: Dit was een van hun grote hits. Cuba.
1: Cuba.
0: Ja, dus, Libere.
1: Een of andere tekst die ik niet ken. Salsa. Ja.
0: Ja, dat dus.
1: Veel verder kom ik niet, maar...
0: Maakt niet uit. Toch ergens.
1: Zeker.
0: Maar heren?
1: Ik heb net trouwens, ik moet nog even lezen, maar een hele terechtstelling gekregen voor waarom Queen goede muziek is.
0: Ja, ik heb
1: volgens mij gaat dat vooral over waarom het technisch gezien indrukwekkend is. En ja, dat geloof ik ook allemaal wel. Sterker nog, dat weet ik ook allemaal wel. Ik weet ook echt wel dat dat wel pioniers waren in die tijd. Maar ja,
2: überhaupt
1: betekent niet dat... Ja, natuurlijk. Oh nee, maar als in zijn stem... Ja, dat was gewoon... Ja, zo'n stem zul je bijna nooit meer krijgen, nee. Zeg maar. Dat erken ik ook. Als in zijn zangtechniek, bizar. Betekent niet dat ik daardoor je nummer goed vind. Kijk, ik kan zeggen, hey, dit is technisch indrukwekkend. Jouw stem is mokerzuiver, heel mooi bereik, uniek stemgeluid. Alle ingrediënten zijn er. Ik vind het gerecht nog steeds niet lekker. Ja, dat kan, weet je. Ja.
0: Alles kan.
1: Ja.
0: Hey, maar we gaan het eens even ergens anders over hebben. Goed plan?
1: Helemaal goed.
3: De Dance X Mix Marathon.
1: Ah, daar gaan we het over.
0: Want we hebben wat te vertellen. Want...
1: Ja, het is nu rond, hè?
0: We hadden al een klein beetje aangegeven dat het rond was qua datum. Nou, daarmee ben ik hard aan het werk gegaan om alle mensen te benaderen die wij heel graag voor de volgende episode van Dance Experience zouden willen ontvangen bij onze studio.
1: Gewoon de hele dag Mike, toch? Of?
0: Ja, dat hebben we hem nog niet verteld. Laat die jongen nou eens rustig bijkomen van de vakantie.
1: Nou, ik dacht, Mike, die komt gewoon onder allemaal aliasen, komt hij gewoon uursetjes draaien. Maar,
0: ja, dat dus. Maar dat weet hij nog niet. Maar dat komt wel goed.
1: En als we gewoon zorgen dat we dit keer geen beeld uitzenden, dan zullen de kijkers het niet eens weten. Dan denken ze, oh, het is gewoon
0: nee,
1: een
0: dat is logisch,
1: DJ,
0: want als je geen beeld uitzendt, dan zullen de kijkers het nooit weten.
1: Nee, nou, daarom.
0: De luisteraars daarentegen. Maar goed. Hey, de Mix Marathon live hebben we het nu over. Die is op 31 oktober, hier in de studio's van Eenvallei. We zijn druk bezig dat jij kan komen kijken. Dus dat is nog niet helemaal 100% bevestigd. Maar ga er maar vanuit dat het wel gaat gebeuren.
1: Is dat een gevaarlijke uitspraak?
0: Nee, dat valt best wel mee. Want okay. Ik heb vandaag de mensen gesproken die erover... Of deze week de mensen gesproken die erover gaan. En dat moet te realiseren zijn. Dus we gaan het gewoon even vanuit dat het kan. Dat houdt in dat wij...
1: Mits we de deuren dit keer wel open krijgen.
0: Ja, dat is altijd de gok, maar desnoods.
1: Letterlijk.
0: Hey, met een kettingzaak kom je naar.
1: Ja, precies.
0: Hé, maar dat houdt dus in dat wij niet om 6 uur 's avonds gaan starten met de mixmarathon. Maar dat houdt in dat we om 2 uur 's middags gaan starten met de mixmarathon.
1: Yes.
0: Dat betekent dat wij tot 12 uur in de nacht doorgaan, vooralsnog.
1: In plaats van 2 uur.
0: Ja, maar dat is vooralsnog. Je weet het maar nooit.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, misschien hebben we zoveel aanmeldingen dat we het gewoon niet kwijt kunnen.
1: Nou ja, op een gegeven moment moet je jezelf denk ik ook gaan afvragen, zien wij dat nog wel zitten? Maar...
0: Ja, nou daarom. Dus, maar goed, je weet het nooit. Hè.
1: En met wij bedoel ik vooral even, ik kijk naar links. En dan,
0: Nou, we regelen gewoon een slaapbank voor hem. Dus
1: ja,
0: dat
1: ja, moet ook wel een beetje humaan blijven. Hè, dus,
0: ja. Maar ja, je weet nooit wie zich eigenlijk aanmeldt. Hè. Kijk, op een zeker
1: gewoon 12 keer Mike, toch?
0: Ja, maar misschien zegt Armin van nou, als Mike komt, kom ik ook. Dus je weet het maar nooit, hè? Ja,
1: dan mag Armin 1 set draaien, doet Mike er 11. Ja, vind ik best een goede deal.
0: Hey, heren, maar als wij om 2 uur beginnen tot 12 uur 's nachts, betekent dat we 10 DJ's die avond, of 10 uur lang mixen die avond hebben.
1: En okay, dat dan Mike is of wat anders. Dat het wel even tijd is voor de belangrijkere vragen nu, hè? 11 uur lang draaien... Om Armin van Buuren in de studio te krijgen, zou je dat doen?
2: Is het erg als ik nee zeg?
1: Ja, kijk, ja, ik denk het niet. Ik zou het zelf denk ik ook niet doen, 11 uur.
0: Oh, joh. Geen probleem.
1: Jij denkt gewoon even 11 uur, gewoon no break, gewoon...
0: Ga met die banaan.
1: Ja, jij gaat dan Harry Stijl gewoon van die nummers van 45 minuten lang uitzoeken zeker of zo.
0: Daar heb ik niks over gezegd.
1: Ja, nee, oké. Okay, ja, ik zie al waar dit heen gaat. Zo.
0: Ja, ik heb nog genoeg liggen thuis, dus kom wel goed.
1: Nou ja.
0: De eerste 9 uur kom ik wel door.
1: Nou.
0: Maar buiten het feit omdat we Mike die avond 10 keer gaan horen, hebben we ook nog andere mensen bereid gevonden om wel op beeld en geluid te komen mixen hier in de studio's.

0: En ja, daar zijn we toch wel heel erg blij mee. Ik ga even de volgende in doen, want met al de gouden van Joshua, dan hebben we gewoon meer fillers nodig.
1: Hey, mijn fout.
0: Maakt niet uit, geeft niks. Hey, we gaan het er eens even over hebben. We hebben dus op dit moment van de 10 beschikbare plekken, hebben we 9 plekken, of 8 plekken hebben we definitief ingevuld. De 9e plek is zo goed als zeker, maar nog met een heel klein ondervoorbehoud.
1: Dus mocht jij nou thuis luisteren en jij denkt van, hé, maar ik weet daar helemaal niks vanaf. Ja, die 10e plek, die kan dus voor jou zijn.
0: Ja, want dan meld je eigen aan via info@danzigs.nl. info@danzigs.nl. Stuur even een demootje van jezelf mee. En ja, ben jij bereid om op 31 oktober hier naar de studio te komen? Om hier in de studio een live set van een uur bij ons in het programma te organiseren? Dan, dan ben je van harte welkom om je eigen aan te melden.
1: Hebben we de tijdsloot eigenlijk al ontgrendeld?
0: Nee, nog niet. Ik heb bewust nog even gewacht, omdat ik eerst wilde kijken wie er allemaal kwamen.
1: Misschien dat we ook wel gewoon iets leuks kunnen doen. Dat we dan per uitzending steeds wat meer tijd sloten of zo.
0: Nou, ik hoop. Maar daar ga ik hopelijk deze week of volgende week mee beginnen. Om dan de tijdsvakken in te delen. Moet ik het eerst even overleggen met alle DJ's.
1: Nou, hoezo? Ze komen gewoon. Dit is je tijd en succes, toch?
0: Ze komen ook wel. Maar goed, er zijn ook mensen die komen iets verder weg als buiten Ede of onze regio.
1: Oké, vooruit. We proberen mee te denken.
0: Ja. Maar goed. We gaan het er eens even over de namen hebben. Bevestigd op dit moment, en nogmaals, dit is in willekeurige volgorde, is Erwin Brouwer. En Erwin Brouwer die draait bij verschillende grote radiostations, zowel live als semi-live, als gemonteerd doet hij ook. Hij doet eigenlijk alles, gewoon een ervaren DJ. Best wel een redelijke naam, of eigenlijk wel een grote naam. En wij zijn er trots op dat we hem voor het eerst hier na zijn ja-mix en zijn u-mix ook live in de studio mogen ontvangen. Dus dat is wel mooi. Dan onze buurman achter het gele hekje.
1: Ja, ja.
0: John Vergeer, oftewel DJ Amok. Emok.
1: Emok.
0: Ja, die hebben we er ook weer bij. Die heeft zich eigenlijk ook weer bereid gevonden. En die dacht zoiets na al die opmerkingen over Queen. Ik kom toch gewoon naar de studio. Dus waarvoor dank en daar zijn we heel blij mee. De volgende, en dat is de vorige keer ontzettend goed bevallen en was ontzettend leuk om naar te kijken, vond ik eigenlijk zelf. En ik denk dat ik die mening, dat jullie dat wel delen, waren Patricia en Paul Sheep.
1: Het is altijd leuk om naar te kijken.
0: Die gingen
1: ook leuk om mee te praten overigens.
0: Ja, en die gingen back-to-back hier in de studio. En ja, dat was echt een back-to-back setje, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat was ongelooflijk gaaf om mee te maken en vooral om te kijken en te luisteren. Dus die zijn er ook weer bij. Ik vroeg het ze en voordat ik het eigenlijk gevraagd had, kwam er al een hele overtuigende, ja, wij willen wel.
1: Jij stuurde, hey, hoe gaat het? En de reactie was, ja, is goed.
0: Bijna wel, ja. Yeah. Dus, maar goed, de volgende die er ook om bij is, en daar zijn we ook weer blij mee, want hij gaat ons weer op een muzikale reis meenemen door zijn muzieksmaak. En dat is Mark van Veenendaal.
1: Kijk.
0: En ja, waar we ook blij mee zijn, is dat ook Sarah's weer van de partij is. En Sarah stond afgelopen weekend stond ze nog op het Vlinderfestival in Elp in Drenthe. Dus ja, ook ontzettend leuk. Waar we ook blij mee zijn, en daar zijn jullie dan wel, of in ieder geval jij weer heel blij mee, is Tommy Virgo.
1: Jippie.
0: En dus die komt ook weer.
1: Ik dacht dat je zei dat hij niet kon dit keer. Nou, oh, dat was op de oude datum.
0: Dat was de
1: zeker.
0: Oude datum, ja. En ja, ze vroegen het hem van, zou je kunnen? Ja hoor, geen probleem.
1: Oh, nou.
0: Dus hij is er ook weer bij.
1: Wat een datum wisselen toch kan opleveren, joh.
0: Ja, enorm veel. Want ik had nu binnen no time 9 slots vol, zeg maar.
1: We hadden de vorige keer gewoon helemaal niet de goede datum. Hier,
0: nee, nou ja, je kunt niet alles hebben, ja, toch?
2: Het is ook gewoon de herfst wordt er, dus iedereen gaat naar binnen. Dus dan willen mensen ook gewoon.
0: Ja, maar goed, betekent dat we nog doorgaan, want we zijn er nog helemaal niet. Want we hebben weer een nieuwe erbij. En daar zijn we ook weer heel blij mee. Is Jeroen Korver. En Jeroen is afkomstig uit Den Haag. En hij is een bekende van Mark. En ja, ik kreeg de vraag van, heb je nog een plekje over? Want hij zou graag willen komen. En ja, die had ik nog. Dus bij deze bevestigd, Jeroen Korver uit Den Haag is ook van de partij hier bij ons bij de Mixmarathon.
1: Welkom.
0: Ja, en waar we ook blij mee zijn, en dat is niet nieuw voor de Mixmarathon die we wekelijks uitzenden, maar wel nieuw dat ze ook daadwerkelijk hier live in de studio kon mixen. En dat is Julia Merkelijn. Oftewel DJ Julia.
1: Cool.
0: En dat is ook wel gaaf, want zij draait met enige regelmaat ook sets bij anderen. Bij Amsterdam's Most Wanted en even kijken hoor, Beats Radio. En zo zijn er nog veel meer radiostations waar ze ook regelmatig wel eens live sets neerzet. En ze draait ook wel op kleine festivals en dat soort dingen. Dus ja, ik ben er zelf. En ze draait een beetje in de melodic trance hoek, zeg maar. Dus ik, ja,
1: ook dat, niet verkeerd.
0: Dat ligt mij wel heel lekker, zeg maar. Dus daar zijn we eigenlijk heel erg blij mee dat zij ja, hier live bij ons wil komen draaien.
1: Ja.
0: En dan de laatste die we, en die is nog niet 100% bevestigd, maar op dit moment voor 95% wel. En dat is Berber Escher. En ja, Berber Escher, daar hebben we het hier al vaker over in de studio gehad. Dat is best wel een hele goede zangeres. Maar ze is ook een ontzettend goede DJ die regelmatig op allerlei festivals door heel Europa heen staat. En treedt ook met internationale artiesten op. En ja, ze doet eigenlijk best wel heel erg veel. En ja, daar zijn wij gewoon ontzettend blij mee als ze echt die laatste 5% nog voor elkaar krijgt om hier bij ons in de studio te komen. Dus we gaan haar over 2 weken zien, George. Dus dan gaan we er ontzettend overtuigen dat die laatste 5% gewoon die avond nog opgegeven worden.
1: Zeker.
0: En dan ja, zijn we 9 plekken zijn er gewoon rond.
1: Goed bezig.
0: En dan hebben we nog 1 plekje over. En dan hoop ik dat DJ Cies straks een appje stuurt of belt of wat hij ook doet. En dat hij zegt van joh, ik kom all the way from Belgium to Ede.
1: Ja, jij stuurt Cies, hey, hoe gaat het? En dan reageert hij met nee, sorry.
0: dat doet hij eigenlijk meestal.
1: Ja.
0: Maar, of hij reageert gewoon helemaal. Hij negeert mij dan gewoon. Maar nou ja, weet ik toevallig uit zeer betrouwbare bronnen weet ik dat hij op dit moment meeluistert. Dus ik hoop hem door middel van nu, wat jij nu gaat zeggen over DJ Cies, dat hij overtuigend genoeg is dat hij zegt, ik pak mijn auto en ik kom naar Ede.
1: DJ Cies is de meest fantastische man, producer, remixer, DJ die ik ooit heb mogen leren kennen. Mijn Belgische maat. Mooie kerel, gezellig gezelschap, grappig, knap, charmant, leuk accent.
0: En dan komt nu de ongezouten mening van Joshua.
1: Ja, nu komt de ongezouten mening. Nee. Ik meende elk woord wat ik zei.
0: Ja, nee.
1: Precies, ik ga je natuurlijk niet pressuren. Ik bedoel, het is helemaal jou. Ik zou het superleuk vinden als je een set zou komen draaien. En als je alleen voor de gezelligheid komt, vind ik het net zo leuk. Dan draai je geen set. Zou ik wel leuk vinden, maar...
0: Ja. Ja. En misschien komt hij wel niet. Wie zal het zeggen? Ja,
1: nou, ik zou het leuk vinden als je erbij bent.
0: Nou, dat vragen we al heel lang. Ja. En hij heeft een keer toegezegd dat hij zou komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Maar we zijn ook nog wel van plan om dit concept ook nog heel lang stand te houden. Dus als hij nu niet kan, komt het vanzelf een keer een dag dat hij zegt, ja, nu moet ik wel.
0: Ja, of hij breekt zo groot door dat hij denkt van, joh, wie zijn jullie dan?
1: Ja, of hij wacht gewoon tot de dag dat we zeggen, we komen je wel ophalen en we brengen je ook nog thuis.
0: Ja, dat dus.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, je weet het nooit. We hebben ons best gedaan, meer kunnen we ook niet doen.
1: Nee.
0: En, maar goed, dat betekent ook nog steeds dat die plek vrij is. Want hij is nog steeds niet geclaimd door hem. Dus ja, wil jij hier bij ons in de studio en wil jij bij deze 9 grote namen ja, nummer 10 zijn? Meld je even aan via info@dancex.nl. En wie weet ben jij onze volgende DJ in de lijst.
1: Ik denk dat Cies gewoon wacht totdat die 10e zegt, ja, ik kan wel. En dan net wanneer dat geregeld is, zegt hij, ja, konden jullie nog. En, dan,
0: en daar heb ik net een zekerheidje voor ingebouwd aan het begin. Dat ik zei van, het kan wel een uurtje langer worden misschien. Dus als hij nou zegt dat hij kon, dan kan hij gelijk draaien.
1: Ja, oké, okay, check.
0: Hey, snap je hem?
1: Dit had je dus beter niet on-air kunnen zeggen. Hè? Dat snap je.
0: Maar... Ja, misschien ook wel. Want nu
1: weet hij het. Hè? Nu zegt hij helemaal niks
0: maar
1: meer.
0: Maar nu is de druk er misschien af dat hij denkt van, nou, als ik dan als laatste ga, dan valt het niet zo op. En dan kunnen ze de zender al uitzetten. En dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Dus,
1: ja, precies.
0: Ik denk dat hij niet durft, hoor.
1: Maar goed. Ik denk dat het probleem niet is.
2: Anders ga jij toch?
1: Ja, ik ben niet DJ Cies. Hè.
2: Ja, maar je bent wel DJ Joshua.
1: Ja, maar dat komt niet in de buurt van elkaar. Hè.
2: Nou, voor mijn vakantie was jij wel lekker bezig. Dus...
1: Ja, nou ja.
2: Is dat een ja? Zeg je een ja?
1: Ja, nee, dat viel best wel mee, maar...
0: Hij ging lekker mee in de flow.
1: Weet je wanneer ik echt lekker bezig was, Mike? Afgelopen vrijdag. En er was echt niemand die ernaar luisterde. Dat was echt waardeloos. Ik stond gewoon in een hele lege partytent. Ik stond echt mijn ziel eruit te draaien. Echt ene overgang naar de ander. Zat echt lekker in elkaar. Iedereen zit buiten bij het kampvuur, jongen. Ongelooflijk.
0: Iedereen dronken.
1: Ja, en dan ga je uiteindelijk van die Nederlandse grafmuziek draaien. Sorry, dat is mijn mening.
0: Jij maakt alweer vrienden.
1: En iedereen die komt gelijk naar binnen.
0: Over jouw Nederlandse favoriete muziek heb ik straks ook nog een nieuwtje. Dus,
1: dat wordt ook nog leuk.
0: Blijf vooral lekker luisteren. Wij gaan door met hele lekkere muziek. En dat doen we wel met deze heerlijke plaat van Donna Allen. Serious. En kijken tot de klok. Hebben we ook niet zo heel lang meer tot het nieuws. Dus we gaan het net niet halen. Dus we zijn er straks nog even. Maar blijf vooral luisteren. Want we hebben straks ook nog nieuwtjes over de mixmarathon. Die wij wekelijks uitzenden. Want ook daar hebben we groot nieuws voor. Dus
1: het nieuws houdt niet op.
0: Vanavond niet, nee. Dus blijf vooral lekker luisteren.

Ja, en het grote nieuws waar we het net over hadden, dat gaan we gewoon na het nieuws bespreken. Dan kunnen we er nog even over nadenken hoe we dit nou zo verstandig mogelijk kunnen gaan brengen, denk ik. En om Joshua gewoon even heel erg blij te maken richting het nieuws, gaan we toch nog een klein stukje van dit draaien. En ik ben benieuwd, en dat horen we dan na het nieuws wel, wat Joshua hiervan vond, zeg maar. Dus blijf vooral luisteren naar Dance Experience hier bij Eenvallei. En wij zijn terug naar het nieuws van 8 uur. Met nog veel meer lekkere dance classics. In de lekkere lange uitvoeringen. En als Joshua dit nou echt lekker vindt, draaien we hem na het nieuws helemaal.

0: tot straks na het nieuws.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
3: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
2: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
4: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Omrzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
2: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Omrzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Interceptor Technology приступила к производству компьютеров персональных спутников.
1: I say you made the buggy!
2: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
3: Dit is Dance X op 1 Vallei.

0: Up, Joshua en Mike op één Vallei.
1: Zo, daar zijn we weer in de tweede uur.
2: Ja, ja.
1: En hoe vond je de afsluiter van het eerste uur dan?
2: Ja.
1: Geen idee.
2: Nee, ja, voor ik kon luisteren was die al voorbij, zeg ja. Maar. Of, nou, het nummer niet, maar nou,
1: het was het nummer One Vision van Queen.
2: Nou, ik ga niet zeggen dat ik het wist, maar spiritueel voelde ik dat het een Queen nummer was.
1: Je water begon te borrelen, zeg maar.
2: Ja.
3: De haat begon al in je ogen te komen.
2: Nou, het was natuurlijk niet heel moeilijk om te gokken dat het een Queen nummer zou zijn, maar ik had zo'n licht vermoeden, ja.
1: Hey, maar we gaan nog even één plaat draaien en dan gaan we de volgende aankondiging doen. En dat is de aankondiging waar we het in het eerste uur ook al over hadden. En dat is iets anders speciaals, behalve buiten de mixmarathon om, wat we ook binnenkort gaan doen. Dus alleen maar leuk.
3: Nou, je gaat best wel snel over het eerste nummer, want ik vond hem wel heerlijk. Welke? Ik vond het een heerlijke opening van de
1: die we nou net draaiden.
3: Ja, van 2 uur.
1: Welke was dat dan?
3: Ik zou het echt niet weten, maar...
1: Nou, dit was dus de originele albumversie van The Golden Earring, Radar Love.
2: Ik zit nou even... Er was... Een paar jaar geleden of zo, een tv-reclame die dit nummer gebruikte. En ik zit al de hele tijd te denken van, welke reclame was dat nou?
1: Vraag het je vriendje ChatGPT, die kan het je zo vertellen. Vraag je even welke...
2: Dat is saai. Wat veel leuker is om het aan de luisteraar te vragen.
1: Aan de luisteraar te vragen.
2: Mocht jij nu luisteren en je denkt, oh, dat was die reclame.
1: Ja.
2: Laat het even weten, info@dancix.nl.
1: Ja.
2: En dan ga ik het even googlen en dan als het klopt, dan... Ja, gefeliciteerd. Dan,
1: heb je de eeuwige roem?
2: Zeker.
3: We hebben geen merchpakket die we kunnen sturen.
2: Nee, dat soort budget hebben we helaas niet.
1: We hebben één budget en dat staat diep in de min. Dus,
2: ja, is dat zo?
1: Ja, nou ja, in ieder geval niet positief.
2: Ja, maar. Mike is niet gratis. Hè? Dus, daar gaat al het geld naartoe.
1: Hij kostte nog moeite worden gespaard om diep in het rood te komen staan om Mike binnen te halen. Dus,
2: ja, en binnen te houden.
1: En hij kan er gewoon een aantal keer per jaar van op vakantie, dus dat doet hij goed.
2: Ja, nou, ik kan er heel vaak van op vakantie. Voor mijn gevoel is hij elke week met vakantie. Ja,
3: dus. Nou, dan ga ik volgende week ook weer op vakantie, hoor.
2: Ja, dat zeg jij nu als schap, maar morgen is het serieus in één keer.
1: Dat bedoel je weet het maar nooit. Maar goed, we gaan gewoon nog even lekkere muziek draaien. Dan gaan we straks maar eens even praten over de uitzendingen die we de aankomende tijd gaan maken. In combinatie met onze vrienden van de omroep.
2: Helemaal goed.
1: Ja, en de plaat die wij gaan draaien, dat is wel een hele lekkere, vind ik zelf. Dat is een van mijn favoriete 80's hits, zeg maar. En gewoon omdat ik het een heerlijk nummer vind. Niet eens omdat het heel speciaal is, maar ik vind het gewoon een heerlijk nummer. En het is ook wel weer redelijk actueel hier in Nederland, dus dat is ook wel weer leuk. The Reflex, The Politics of Dancing. En je hoort hem hierbij?
4: Dance Experience.

0: Ja, The Politics of Dancing. Formatie The Reflex. En je hoort hem lekker lang hier bij Dance Experience.
1: Het is tijd om eeuwige roem uit te delen.
0: Oh, vertel.
1: Ja, onze vaste luisteraar, oftewel John Vergeer, die heeft hem gevonden.
0: Ja.
1: Het was een 12 jaar oude televisiereclame van Volkswagen met de titel Je zal er maar één hebben.
0: Ja.
1: En dat was een reclame waarin je zo'n 50 minuten lang of 50 seconden lang een jong jochie van 8 jaar of zo in zijn Volkswagen Up zie rijden. En dan zit er een vrouw naast en denkt van dat is zijn moeder of zo, weet je wel. Maar cool jong jochie zonder brilletje op. En dan hoor je dus in de achtergrond Radar Love van Golden Earring. En dan aan het eind van de reclame dan stapt hij uit. En dan is het gewoon een volwassen vent. En de grap is dus een beetje van, hij is een auto waar je weer helemaal jong en fris in voelt. En helemaal cool en leuk.
0: Ja,
1: en,
0: dus dan ben je weer up and running.
1: Ja, en dan sluit de reclame af met, je zal er maar één hebben. En dan, dat is de catchphrase, zeg maar. Maar John, je hebt helemaal gelijk, jongen. Ja. Lekker gedaan.
0: Bij deze heb je ons applaus.
1: Ja.
0: En de eeuwige roem gewonnen. Dus,
1: ja, dat is het belangrijkste. Hè.
0: Daarom.
1: Daar doe je het voor natuurlijk.
0: En dan speciaal voor John. Hebben wij in de week van 28 oktober een heel mooi samenwerkingsverband hier binnen de omroep. En ik denk dat dat
1: speciaal voor John.
0: Ik denk ook dat de avond is dat John hier heel graag bij ons in de studio komt. En misschien wel de hele week.
1: Want, je kan niet zeggen dat ik je net niet gewaarschuwd heb voor wat nu komt. Dus ik zou zeggen, drop de bom.
0: Ja, wij hebben die avond een heel mooi samenwerkingsverband met vier programma's binnen de omroep. En dat zijn de programma's op dinsdagavond Helemaal Hollands. Op woensdagavond Appassionata. Op vrijdagavond Onze Vrienden van de Weekendploeg. En op donderdagavond wij. En dan dopen we onze naam één keer over tot The Chicks. Want we gaan een hele Hollandse week maken hier bij Dance Experience. Dat doen we eigenlijk elk jaar wel een keer. En dat komt ook omdat we een speciale gast bij het programma Helemaal Hollands krijgen. Die een heel mooi naslagwerk gemaakt heeft over de Nederlandse talige muziek. Oftewel een heel mooi hitdossier. En die is bij Adrie te gast in de studio. En het leek ons gewoon leuk om dat gewoon met z'n allen een keer lekker weer door te trekken. En gewoon een gezellige Hollandse avond te gaan maken. En wij hebben besloten, althans ik dus, want ik hoef bij jullie daar niet echt voor aan te kloppen denk ik. Om dus gewoon heerlijke gezellige feestmuziek te draaien die avond. maar dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan Roxy Dekker zijn. Daar worden jullie wel blij van dan denk ik.
1: 100%. Ja, ik ga even stuk om Sean's appje.
0: Oh jee, wat nou weer?
1: Hij zegt, ik zie het al, Halloween begint eerder dit jaar.
0: Het is de week van Halloween, dus dat klopt.
1: Ja.
0: En zo gaan we dus, maar we gaan ook andere feestmuziek draaien, gezellige muziek. Kortom, het wordt een avond waarbij je geneigd bent om de Polonaise te gaan lopen.
1: Ja.
0: En dan hopen we dat we die Polonaise een beetje door kunnen trekken tot de zaterdag. Want dan hebben we de Dance Mix Marathon live. Dus we trappen die week ook letterlijk en figuurlijk met de Mix Marathon de deur uit. Dus dat is ook wel leuk. En dan gaan we het nieuws over de Mix Marathon nu ook maar vertellen. Of gaan we nog één plaat draaien, dan kan het nog net. En daarna hebben we dan de primeur van DJ C's. Dus dat kan ook.
1: Helemaal goed.
0: Nou, dan gaan we gewoon nog een heerlijke, lekkere plaat draaien. En dit is gewoon uitgaande dat we een hele lange periode lekker weer gehad hebben. Waarbij je lekker op het terrasje zat. En dan is deze muziek gewoon eigenlijk gewoon wel heel erg lekker om te draaien. Heerlijk nummer van Climie Fisher. Rise to the Occasion. Over de Volkswagen gesproken, zeg maar. The Rite of the Occasion. Hè?
1: Zeker.
0: Maar goed, blijf vooral luisteren. Want we hebben straks nieuws over de wekelijkse mixmarathons mixen die wij uitzenden. En dat is best wel groot nieuws. En we hebben straks natuurlijk nog de primeur van DJ C's afkomstig uit België. En die heeft hier een heerlijke nieuwe remix gemaakt. En die mogen wij straks voor het eerst de ether inslingeren, zoals dat heet. Hier is deze, Climie Fisher, Rise to the Occasion.

0: Het nummer was nog maar net begonnen en toen kregen we het eerste happy al binnen. Oh, wel een lekker nummer. Rise to the Occasion. Ja, Climie Fisher.
1: Of we hebben één gewoon hele goede en trouwe luisteraars.
0: Nou, dat sowieso, want veel meer zullen er ook niet luisteren, denk ik. Maar dat maakt niet uit. We maken ons programma gewoon met heel veel plezier. Dat dan weer wel. Maar waar we ook heel erg trots op zijn bij ons programma, is dat wij nu officieel mogen aankondigen dat we de nieuwe track van onze grote Belgische vriend DJ Cees mogen en kunnen gaan draaien.
2: En ik zal daar straks dus ongezout hele positieve dingen over zeggen. We hebben natuurlijk lokmiddel nodig.
0: Dus. Ja. Nou, dat ga je ook zeker doen.
1: Maar is dat nog ongezout als je nu al zegt dat positief is?
2: Ja, natuurlijk wel. Moet je ruim zien, Mike. Cees, daar ben ik zelden negatief over, dus...
0: Ja, dan ben ik gewoon heel erg benieuwd waar je ervan gaan vinden.
2: Ik ook.
0: Zullen we hem dan gaan luisteren?
2: Dat gaan we gewoon doen.
0: Kondig jij hem aan?
2: Ja, nee, want ik weet niet wat het is. Dus,
0: kijk, en dit wilde ik even horen. Dus je gaat echt serieus naar het nummer luisteren en dan ga je vertellen waar je ervan vindt. Want dat doen we dan hier weer bij Dance Experience.
2: Authenticiteit, jongens. Hoppa. Ja,
0: goed bezig, hè? Nou, dan even officieel. We gaan het even officieel maken. We gaan nu dus de nieuwe track draaien van DJ Cees. Onze grote huismixer van huisvriend, huismixer, huisremixer, hoe je het ook noemen wil. Doen alles. We draaien alles van hem en we doen veel met hem samen. Want hij heeft ook weer leuke jingletjes en fillers aangeleverd. Dus alleen maar leuk. Maar hij maakt dus ook hele goede remixen tegenwoordig. Of althans, dat doet hij al heel lang.
2: Ik kan het zeggen, tegenwoordig doet hij al even.
0: Maar hij brengt ze dus ook officieel uit tegenwoordig.
2: Dat is wel nieuw, volgens mij.
0: Ja, nou niet helemaal, maar hij doet het al een tijdje. Maar het begint nu toch wel serieuze vorm aan te krijgen. Als jij denkt van, joh, ik vind dit een lekker nummer. Je kunt tegenwoordig dat nummer dus aanschaffen als je wil. En dan, kun je ze vaak naar luisteren als dat je wil. En vind jij zijn muziek lekker? Nou, hij is te vinden op YouTube, Soundcloud, noem het allemaal maar op. Overal is hij wel te vinden. Dus kun je toch een beetje zijn oudere werk ook nog luisteren. Dus, en dat is zeer de moeite waard. Of je luistert gewoon alle afleveringen in Dance Experience terug. Dan hoor je hem ook regelmatig voorbij komen. Dus dat is ook een optie.
2: Is sowieso een goed idee om dat überhaupt gewoon
0: te doen. Ja, zeker. Want dan hoor je nog veel meer goede muziek. Dus,
2: zo is dat.
0: Maar goed, de track van deze week die wij dus officieel in de première in de Ether en DAB zenders mogen draaien. Want online is hij al toevallig vanavond iets over 8 uitgezonden bij een conculega station. Maar nu dus de aankondiging. En dat is dus de Boys Town Gang Cruising the Streets, gemaakt bij DJ Cees. En ik ben heel benieuwd wat jij er straks van vindt, Joshua.
2: Ik ook.
0: Ik heb hem van de week al gehoord, dus ik weet al hoe die is. En ik vind hem lekker.
2: Maar zijn wij ook zijn grootste fan?
0: Ik ben wel een grote fan van hem, ja. Ik weet niet of hij langere vrienden heeft als mij, maar het zou maar zo kunnen.
2: Joshua is langer, toch?
0: Maar of Joshua zich eigenlijk al vriend mag noemen van Cees, maar vanavond.
2: Ja, ik heb het over fan, hè? Ik kan ook gewoon een fangirl zijn.
0: Fan zou kunnen. Maar goed, we gaan eerst maar eens luisteren en dan of het iets straks terug is, dat horen we straks al.

0: Ja, lekker nummer.
1: Ja?
0: Nou, zeker. Goedgekeurd.
1: Nou, hij luistert mee, dus zeg het hem maar.
0: Nou, precies. Goed gedaan, jongen. Ja, ik heb er niet veel op aan te merken. Het luistert gewoon lekker. Het klinkt goed. Lekker beatje erin.
2: Ik dacht dat je lokka's wilde.
0: Ja. Ja, maar ik heb net al een hele monoloog gehouden over wat ik van Cis als persoon vind. Het gaat nu gewoon over het nummer.
2: Mag je het nog een keer herhalen?
0: Sure. DJ Cis. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is een beetje cringe. Maar nee, Cis weet dat ik hem graag mag. Dus dat zit wel goed. En lekker nummer. Goed gedaan.
1: Dus we kijken weer uit naar de volgende.
0: Zeker. Oh, dat doe ik altijd.
1: Nou, dat is mooi. Dan zal die binnenkort wel weer in mijn brievenbusje verschijnen. En dan.
0: Ik twijfel daar niet aan. Ik denk niet dat dit zijn laatste track is.
1: Ook zeker niet. Er komen nog veel meer uit. Er zit boordevol ideeën. En als hij geen ideeën meer hebt, dan vraagt hij altijd: hey, Cas.
0: Heb jij nog ideeën?
1: Dat dus. Nou, dan kom ik meestal met de meest uitzinnige, moeilijke nummers om te remixen. En dan hoor ik altijd een diepe maar. En dan ergens, na verloop van tijd, in één keer verschijnt er ergens iets in mijn brievenbus. En dan is er weer zo'n mix tevoorschijn gekomen die, ik weet niet of dat wel lukt. Of dat hebben al zoveel mensen geprobeerd. Of dat soort opmerkingen. En toch doet hij het dan weer.
0: Ja, maar
1: al
0: heeft de hele wereld het geprobeerd. Je moet jezelf altijd de vraag stellen: heeft DJ Cis het al geprobeerd?
1: Ja.
0: En als het antwoord op die vraag nee is.
1: En dan is de vraag: hoe hoog heeft hij de lat gelegd?
0: Heeft hij hem ooit laag gelegd?
1: Nee, maar nee. Goed. Er zijn natuurlijk altijd mensen die hoop hebben van: dat kan ik ook, kan ik beter. Dus laat ze maar komen.
0: En zo is dat.
1: Dus bij deze Cis, hij is geslaagd. En een gouden griffel door Joshua.
0: Zeker.
1: Dat is mooi. Dan, heren, de mixmarathon.
0: Ja, want daar hebben we ook nog nieuws over.
1: Ja, daar hebben we zeker meer nieuws over. Want, zoals jullie weten, elke week van donderdag van 9 tot 12 uur zenden we altijd 3 uur mix uit. Dat was in het verleden altijd 10 mixen per week. Dus 3 op de zaterdag en 7 op de. Of 3 op de donderdag en 7 op de zaterdag. Helaas door persoonlijke omstandigheden, kortom, ik was wel een beetje te ziek om het te kunnen regelen. Hebben we een tijdje de mixmarathon helemaal noodgedwongen moeten afschaffen. En dat was niet leuk, maar het moest wel. Maar dan komt het goede nieuws dat wij hele goede trouwe mixers en vrienden van de show hebben. Want het moment dat wij besloten om weer mixen uit te gaan zenden, en we zijn begonnen met 3 mixen per week, waren er gelijk weer meer dan genoeg bereid om mixen aan te leveren, die we dan ook weer gewoon elke week 3 heerlijke mixen konden gaan uitzenden. En, ik kreeg eigenlijk steeds meer mixen aangeleverd als dat we überhaupt konden draaien. En hebben wij bij onze vrienden van de omroep de vraag neergelegd: kunnen wij niet gewoon weer iets meer mixen uit gaan zenden? Nou, qua gezondheid gaat het tegenwoordig best wel weer goed, dus dat is wel fijn. En dus hebben wij

0: Dus ook daar toestemming voor gekregen. En wij gaan dus wekelijks nu 3 extra mixen gewoon programmeren. Dus, en dat is op de zaterdagavond. En om daar een hele goede kick-off aan te geven, hebben wij op zaterdagavond 3 vaste mixers die elke week, ja, gaat er maar aan zitten, maar gewoon elke week een nieuwe mix aanleveren. Kijk, je hebt John Vergeer, die levert bijna elke dag een nieuwe mix aan. Maar je hebt ook mixers die gewoon elke week trouw nieuwe mixen aanleveren. En daar zijn wij gewoon heel erg blij mee. Dus ik heb contact met die 3 heren opgenomen. Jullie deden in het verleden altijd voor ons wekelijks 3 heerlijke mixen maken voor de Mixmarathon. Voelen jullie er wat voor om dat weer de draad van op te gaan pakken? En dat wij die ook weer wekelijks kunnen gaan uitzenden. En dat was een volmondige ja.
1: En jij stuurde, hey, hoe gaat het? En ze reageerden met ja, is goed.
0: Nou ja, eigenlijk bijna wel, ja. En ja, daar zijn we gewoon heel trots en blij op. Dus als die wil, hij wil. Dus vanaf volgende week zaterdagavond vanaf 11 uur tot de klok van 2 uur gaan we wekelijks 3 heerlijke mixen uitzenden van deze heren. En dat is Ricky Levine, Burjoon Nedescu. Dat is leuk voor onze grote vriend, dus kun je weer oefenen erop. En Valdo Campos. En die gaan gewoon wekelijks weer een heerlijke set maken voor ons. En dat zal heel veel nu disco zijn. Een beetje lichte house. Gewoon lekkere muziek om op te luisteren naar de zaterdagavond. Na de herhaling van de live show. En dat betekent ook dat wij op de donderdagavond weer iets meer ruimte krijgen. Om ook andere mixers die zich eigen aanmelden. Want we hebben vorige week nog bekendgemaakt dat DJ Mawel weer... toegevoegd is aan de geweldige mooie lange lijst van mixers en vrienden van onze show. En ik heb van de week nog een bedankje van hem gekregen dat hij ontzettend blij was dat hij deel mocht uitmaken van ons programma. Dus alle dank is aan ons. En zonder die geweldige mixers kunnen wij gewoon de Mixmarathon niet verzorgen. Dus dat is gewoon heel fijn. En daar zijn wij heel ontzettend dankbaar voor. En eigenlijk ook wel een beetje trots op dat we dat toch maar weer voor elkaar krijgen. Dat we dat gewoon elke week kunnen doen.
1: Zeker.
0: Dus daarvoor een grote dank. Nou, dan kijk ik op de klok en dan zie ik tot mijn schrik dat het alweer bijna 9:15 is.
1: Het duurt niet heel lang meer, nee.
0: Nee, dat betekent dat we gewoon nog maar even lekkere muziek moeten gaan draaien, of niet?
1: Klinkt als een goed idee.
0: Nou, en dat is ook wel een toepasselijke titel. Dus lekker. Talk Talk. Life is what you make it. Nou, dat is toch wel maak van het leven wat het is, toch?
1: Zeker.
0: En dat doen wij hier bij Dance Experience. En we hopen dat we jullie daar heel blij mee maken. Dus, en dat doen we met heel veel leuke dingen. Waaronder dus de Mixmarathon. En de thema weken, avonden die we hier organiseren. De Mixmarathon live die we doen. We hopen binnenkort ook weer leuke gasten te kunnen gaan ontvangen hier in de studio. Hopelijk in de toekomst ook weer met live muziek. Dus nou, joh. De plannen zijn reuze. We moeten dat alleen nog even kunnen realiseren. Toch?
1: Maar dat komt gewoon goed.
0: Ja, daar zijn we druk mee bezig. Dus dat komt zeker goed. En wat ik nog wel vergeten ben, is dat we nog een thema week hebben. En dat doen we weer samen met het programma van Appassionata. En daar gaat Sean Vergeer ook aan meewerken, want die is er al heel druk mee bezig geweest. Is dat wij in de week van 4 november, dus dat is dan woensdag 3 november en donderdag 4 november, een Italo-event gaan organiseren.
1: Lekker, lekker.
0: En Sean heeft daar al een heerlijke mix voor opgezet. En ik heb hem al mogen beluisteren. Dus dat belooft een hele leuke avond te worden. Dus, of avonden eigenlijk, want Harry gaat er ook weer heel wat speciaals van maken. Dus wordt weer leuk. Zo zijn we weer hartstikke druk hier bezig bij Eenvallei om voor jullie een hele mooie radio te maken. Dan gaan we nu maar naar de heerlijke lekkere plaat van Talk Talk. Life's what you make it. Ik ben benieuwd eigenlijk of je deze kent. Ken je de intro al?
1: Dit nummer ken ik wel.
0: Ja, toch wel.
2: Okay. Ik niet.
0: Verrassend.
2: Maar dat is niet heel verrassend inderdaad.
0: Nee. Maar ik denk als je hem verderop hoort, dan toch wel ken, denk ik, Mike.
2: Ja, denk het ook wel.
1: Denk ik wel.
2: De refrein ken je wel.
0: En waar luisteren we naar?
1: Dance Experience.
0: En waar?
1: Bij Eenvallei.

0: Ja, heren. En zo zijn we alweer aan het einde van dit programma gekomen.
1: Oei. Ik weet dat gelukkig dat we volgende week er nog eentje hebben.
0: Kijk.
1: En als luisteraar, als jij zit van, gelukkig kan je zaterdag weer opnieuw luisteren.
0: Zeker. En anders kun je altijd via de uitzending gemist terug luisteren. Want dan kun je nog 10 weken lang naar deze bullshit luisteren, zeg maar.
1: Gewoon 10 afleveringen lang van deze bullshit, inderdaad.
0: Ja, maar wel leuke bullshit. Dat dan wel.
1: Inderdaad.
0: Maar goed, heren. Ik wil jullie weer vriendelijk bedanken. Mike, we waren gewoon weer heel erg blij dat hij erbij was deze week.
1: Ik vond het ook
0: want,
1: wel
0: Want we hebben je toch best wel gemist de afgelopen
1: week. Ik moet zeggen, goede muziek uitgekozen voor deze week.
0: Ja, ik denk, we doen weer eens een keer wat anders. Want we hebben de laatste week...
2: DJ Sisa, ja.
0: Ja, onder andere. we hebben natuurlijk de afgelopen weken best wel... meer nieuwere muziek gedraaid. En ik vond gewoon weer eens een keer tijd worden om gewoon eens een keer muziek te draaien die we niet zo heel vaak draaien. Dus, en dat is dan ook wel weer lekkere lange uitvoeringen. Dat is ook wel weer eens een keer lekker. En wat we volgende week gaan doen? Nog steeds geen idee.
1: Dat is het mooie van dit programma.
0: Ja, maar als je volgende week luistert, dan hoor je wat het idee is geworden. Hoe creatief we weer zijn geweest.
1: Zelfs ik wil nu luisteren.
0: Ja, wil je luisteren?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel fijn. Maar goed, vanavond gaan we eruit met deze ongelooflijk knaller van een klassieker. Gemaakt door Skritti Politti.
3: Wanted to hear the B-side for B-side for
0: Absolute.
3: B-side, B-side, B-side. B-side, B-side, B-side, B-side.
0: En we willen natuurlijk vooral DJ Sis bedanken voor de geweldige mix weer van deze week. En we zijn weer benieuwd waar die binnenkort weer mee komt. Dus als jullie nog verzoekjes hebben, heren, dan kunnen we die heel voorzichtig stellen. Maar dat horen we denk ik volgende week.
2: Zeker.
0: Of die week erop. Of daarop. Wat ons betreft in ieder geval bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Dance Experience. Veel plezier met het mixen van Ricky Levine, June Descu en Valdo Campos. Vanaf volgende week dus 6 mixen per week. Dus,
1: Zeker. En vergeet ook niet, we hebben nog 1 uur beschikbaar. Meld je aan, stuur een demotje op. En dan wie weet ben jij in de volgende mixmarathon.
0: Live episode nummer 5. Waar kunnen ze de mix naartoe sturen en de aanmelding?
1: Dan moet je die bij mij missen.
2: info@dancix.nl.
0: Mooi. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is. Dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: erbij met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden.